0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's Hertogenbosch.
1: Zij loren los geld bij het fuego en huilend keren we terug naar de bron.
2: Zij loren los geld bij het fuego en huilend keren we terug naar de bron.
3: Zij die ons gedood werden, smeken, keren terug naar de bron.

Kijk.

Dat was een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelanmuziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelanklanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dan pianowerken van Ligeti, Messiaen en Debussy. Ten slotte weer een eigentijds gamelanwerk, namelijk Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert.

能去打

Yeah.

Dat was Nina Bobok Bagi Pintagin van Jonas Biskert, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurriën Slichter. En daarvoor pianowerken van Ligeti, Debussy en Messiaen, gespeeld door Jan Michiels. Dit was het eerste deel van een dubbelconcert dat werd gegeven in het kader van het Festival November Music editie 2006. Ook het tweede deel betreft een aantal pianowerken door Jan Michiels, ingeklemd tussen twee hedendaagse gamelanwerken. We gaan nu verder met Bata van Dodi Satya Eka Gustiman en daarna weer Ligeti, Debussy en Messiaen. Het concert besluit met Celana van Klaus Kuiper door ensemble Gending.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gendien onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohmen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

0: Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: Gesteld door Joet Elig.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botermans en Piano Facing 2 van Christopher Segers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

Dat was tot besluit Deng Deng van Theo Luwendi door het ensemble Sigurat. Op zaterdag 15 en zondag 16 november vonden er 3 concerten plaats van het project Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U hoort 2 accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. De accordeons die worden bespeeld door het accordeonduo Tuak en dat zijn René Bekkers en Pieternel Berkers. De elektronica en de elektronische bewerking van de accordeons wordt weergegeven via het 8-kanaals Maze System. Dit is Air Sensible.

Lubbock.

U hoorde twee accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. En de accordeons die werden bespeeld door het accordeonduo Tuak. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de openbare bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botemans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij het dansen. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. En het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Wilco Botemans.

Dat was One Minute More van en door de Amerikaanse pianist Guy Livingston. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival, November Music, een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Anne Parlevliet.

Thank you.

fast.

Je bent bijna dood, van Anne Parlevliet. Op 16 november vond in kunstlocatie Artis de slotpresentatie plaats van de installatie Unthemes Oratorio for Many Voices and Optional Soloists, die de Schotse kunstenares Eileen Campbell voor November Music maakte. U hoort nu een deel uit deze performance.

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround-klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen. U hoort nu een speciaal voor deze uitzending gemaakte stereoversie.

Applaus voor Kim de Fuik, sopraan, en Arend Grosveld, klavercimbal. U hoorde hen in Belle Douze Amie, een compositie van Martijn Padding. In 2008 had de Nederlandse componist Willem Boogman veel succes met zijn November Music productie Sterrenrest. In dit concert was een voorproeve te horen van De Dag Dagelijks, een reeks van 24 korte stukken, één voor elk van de 24 uren van de dag. U hoort de première van uur 19, 20, 21 en 22. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

U hoorde 4 uren uit het stuk De Dag Dagelijks uit 2009 van Willem Boogman. FC Jongbloed stond onder leiding van Arnold Marinissen. Tot slot van dit concert klonk een première van de van het Haagse Conservatorium afkomstige jonge Eindhovense componist Janko Verduin. Ook dit stuk gaat over de tijd. De titel is On Time Dilation and Synchronicity. Luistert u voor de laatste keer in dit programma naar FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klavercimbal. De dirigent is Arnold Marinissen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. On Time Dilation and Synchronicity uit 2009, gecomponeerd door Janko Verduin. En voor we verder gaan met het concert van Ensemble Arnhem 20, kunt u de komende 10 minuten luisteren naar een live impressie van de installatie Extended Play van de uit Engeland afkomstige Janek Schaefer. De installatie bestaat uit 9 speciaal vervaardigde platenspelers die opgesteld staan in een ruimte van Galerie Maaike Huustegen. De spelers spelen een compositie van Schaefer af, waarbij elke solopartij van cello, viool en piano afzonderlijk is opgenomen en op vinyl is geperst. De platen worden op verschillende snelheden afgedraaid. En verder zijn de platenspelers voorzien van bewegingssensoren die de platenspelers even stilzetten als het publiek langsloopt. Dit is Extended Play van Janek Schaefer.

Dat was een impressie van de installatie Extended Play van Yannick Schiffer. Het was een live opname die voor de concertzender gemaakt is door Kees van de Wiel op 12 november 2009 in Galerie Maaike Hustegen in Den Bosch. Op woensdagavond 11 november vond ook weer in Muziekcentrum De Toonzaal het tweede concert plaats van November Music 2009. Ook nu weer een jong ensemble, afkomstig van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Dit ensemble stond onder leiding van de Nederlandse dirigent René Gulekers. Als eerste hoort u De Sitter uit 2007 van de jonge compositiestudent uit Hamburg Peter Heuplein. Het werk gaat over de vermaarde Nederlandse natuurkundige Willem De Sitter. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

hoorde De Sitter, een stuk van Peter Häuplein, uitgevoerd door het ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikars. Alfred Schnittke is een van de bekendste Russische componisten. Hij is vooral bekend vanwege zijn polystylistische composities. En die worden gekenmerkt door het al dan niet op parodistische manier combineren van verschillende stijlen uit muzikale tijdvakken. Dialoog uit 1967 is een van de eerste stukken waarin Schnittke meerdere stijlen tegenover elkaar zet. Luistert u nu naar ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikars met Dialoog van Alfred Schnittke.

U hoorde Dialoog in 1967, gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble Arnon Zwanzig stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikers.

Dat was de wereldpremière van Schemering aan de vooravond van het einde. Van Bart de Vrees, uitgevoerd door Collegium Novum Zürich tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 12 november vorig jaar. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde dag gaf Collegium Novum Zürich in dezelfde zaal nog een concert met muziek van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Maar voordat we daarna gaan luisteren, iets heel anders. Op zondag 15 november stonden op het koor van de hervormde kerk in Den Bosch een groot aantal sirenes opgesteld. Een aantal muzici van de Veenfabriek brachten twee werken die speciaal voor dit sirenenorkest zijn geschreven. U hoort eerst de wereldpremière van Hysteresis van de Nederlandse componist Wouter Snoei, die zelf de live elektronica bij dit stuk verzorgde. Luistert u naar het Sirenenorkest van de Veenfabriek.

was Hysteresis, een stuk uit 2009 van Wouter Snoei. Door het Veenfabriek Sirene Orkest met live elektronica door de componist zelf. Het tweede werk van dit korte concert in de hervormde kerk is van Martijn Padding. Tijdens deze editie van het Festival November Music was hij de centrale componist. U hoort zijn Ode aan Doesburg uit 2008. Vanzelfsprekend speciaal geschreven voor het Sirene Orkest van de Veenfabriek. En dat bestond tijdens dit concert uit René Bakker, Reinoud Bussemaker, Rick Elstgeest, Bo Koek, Hans van der Meer, John van Oostrum, Jonina Spijker, Wessel Westerveld en Paul Koek, de artistiek leider van de Veenfabriek. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees Sterrenburg. Luistert u naar Ode aan Doesburg van Martijn Padding.

Dat was Ode aan Doesburg van Martijn Padding door het Veenfabriek Sirene Orkest. We gaan weer terug naar Muziekcentrum De Toonzaal voor het tweede concert dat Collegium Novum Zürich daar gaf op 12 november jongstleden. In dit vooravondconcert stonden twee werken op het programma van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Deze leerling van onder andere Werner Henze en Wolfgang Riem schreef in 1999 zijn Fieberfantasie voor piano, strijkkwartet en klarinet. Hierin ontketent Wiedmann een heel scala aan verrassende klankkleuren en speeltechnieken, van pizzicato's en trillers tot virtuose klarinetcapriolen. Luistert u naar Fieberfantasie van Jörg Wiedmann.

U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert werden gemaakt door Glenn Mogol.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifeste Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaren, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding-portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezekiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

end, there are many, many, many more. There are a lot more.

Als laatste klonk Parallax, gespeeld door een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen. U luistert naar het programma Stranger Than a Paradox, dat een veelkleurig ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen in het kader van het Festival November Music 2009 uitvoerde in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Voordat we verder gaan met een medley van drie nummers, noem ik even de leden van de band. Charlotte Schoeters, zang en piano. Kim Hoogvliet, saxofoons. Judith van Boven, euphonium. Govar Hamid, viool en toetsen. Carlos Denia, zang en gitaar. Tino van der Sman, flamenco-gitaar. Frans van Grinsven, slagwerk en bandleider. En Nico van Langenhuizen, piano en contrabas. Luistert u nu naar een medley waarin de volgende drie nummers in elkaar overvloeien. La Plazuela van Tino van der Sman, Desde Siempre van Carlos Denia en Martinete van Claudio Monteverdi.

Zijn ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen speelde tot besluit van Claudio Monteverdi Martinete. Tot slot van dit programma, onder de titel Stranger Than a Paradox, hoort u tweemaal de compositie El Somni van Nico Langenhuizen. De tweede keer als toegift. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Glenn Moggart.

Dat was tweemaal El Somni, gecomponeerd door Nico Langehuizen, die zelf ook het ensemble dirigeerde dat El Somni uitvoerde. Dit was de derde van 9 2-uur durende uitzending met concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden door November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van der Wiel en Glenn Moggott. Op 17 mei volgen meer opnames van onder andere het Asco Schoenberg. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vond vorig jaar plaats van 11 tot en met 15 november in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten en als toegift een installatieopening. Het eerste concert is van het Heath Quartet. Dit jonge Engelse strijkkwartet won in 2008 het prestigieuze trompconcours in Eindhoven. In tegenstelling tot wat normaal is tijdens het festival November Music, waar vooral wereldpremières klinken, speelde het Heath Quartet 3 werken uit de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal begonnen ze met een kwartet van eigen bodem, Arcadiana, uit 1994 van Thomas Adès.

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg, onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble De Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen: Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

Dit was tot slot van het concert dat Asko Schoenberg gaf tijdens het Festival November Music, het First Harmonium Concerto van Martijn Padding. Padding was in 2009 de centrale componist van het festival. U hoorde Dirk Luymes op het harmonium. In het weekend is het tijdens het festival al jaren de zogenaamde kunstmuziekroute. Op allerlei plekken in de binnenstad is er te genieten van kleine concerten, voorstellingen en installaties met een muzikale inslag. In het Europees Keramisch Werkcentrum stond de installatie Whisper van Rob van Rijnswijk en Jeroen Strijbos. Het geluid van enorme keramische horens van Pierluigi Pompei wordt elektronisch bewerkt en gemengd met onder andere menselijke stemmen. U hoort nu een live wandeling van 14 minuten in en om de installatie. Whisper.

Dit was een live impressie van de installatie Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. De Composers Club is een vaste waarde tijdens het festival November Music. Jonge muzici voeren kersverse solowerken uit van beloftevolle componisten uit Nederland, België en Duitsland. De werken worden besproken met de componisten en muzici en het aanwezige publiek en dat alles onder de deskundige leiding van Henk Heuvelmans van Muziekcentrum Nederland. Achtereenvolgens hoort u de drie werken die vorig jaar klonken in Achter de Kam. Als eerste Face à moi van de Belg Daan Janssens, uitgevoerd door de Belgische fluitiste Katrien Galens. Daarna Aus Aus van de Duitse componist Florian Wittenberg, gespeeld door Stefan Vrolijks op zijn aangepaste tuba. Ten slotte Tableau du Moulin van de Nederlander Evert van Merode door de Duitse Annegret Meyer-Lindenberg op altviool. Maar we beginnen met Face à moi van Daan Janssens.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Weerode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet? Vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfonietta, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logan. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Fraanje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Fraanje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

0: Dat was tot besluit van het concert van Luna Park tijdens het festival November Music het tapestuk Tap to Transient van Florian Meyer. De opnames van de concerten van Luna Park werden gemaakt door Arnold Marinussen. U luistert naar de Concertzender met live-opnames van het festival November Music 2009. Op woensdagavond 12 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de opera Halfgeleiders in première. Het is een co-productie van November Music, Productiehuis Brabant en Vocaal Lab Nederland. Halfgeleiders is een opera voor 8 vocalisten, waarvan er 3 op een tape staan. In deze opera van componist Bruno Nelissen en librettist Johannes Westendorp wordt onder regie van Peerke Malsgaard de voortschrijdende tijd aan banden gelegd. Luistert u naar Halfgeleiders. U hoort acteur Wim Brouwers en 7 vocalisten van Vocaal Lab Nederland.
1: Geometrisch patroon van percelen. Op verschoven blokken. Schuivende lijnen. Geblokte verkaveling voor vogels. Eendimensionale stad naar boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde fietspaden. Gecirkelde stad, plat naar de hemel. Bosstrook gescheiden van woonerven. Waterwegen. Strakke lijn, strak terug naar de stad. Van concentrisch, van krombuigende straten, gebogen kanalen. Terug rondom het plein, het oog naar de... Lijn ontwijken. De stoeptegels springen te groot of mijn voeten te klein. Geen kieren raken, maar hele tegels. Perfecte oppervlakte. Volmaakt, parallel aan de lijntjesblokzaag waarin mijn vleerende tred gaat. Prima zo, nog geen richel geraakt. Gaande stap van vierende tred. Pats, recht in het midden, zo recht zo die gaat. Trace. Rechtoverschreden half brok kies over de velbak. Smerige onderbreking. Half ritme korter. Been, hink, stap, terug. Lijnen ontwijken. De stoeptegels springen te groot, maar... Pats in het midden. Eenvormige oppervlakte blokzaag van schuivende... kavels en kleuren. De stad van hierboven laat zoveel meer zien. Misschien zou een matrix van kaarten, zou een cultuur, cartografisch, zou een systeem de thema's van de stad in overzicht vangen. Misschien warmtekaart met infrarood bij stroomuitval in december, uitgezet tegenover plaatselijke bevolkingstoename misschien. Postkaart voor spreiding van zendingen. Lichtkaart voor urenzon. Scheldkaart voor frustratie, dichtheid bij vierkante verhuiskaart tegenover decibels. Stoepkaart. Linksaf rokken in de struik, nummer 14. Twee brieven, geen reclame. Onbekende auto bij het hek.

Kaart van plaatselijke cohabitatie. Schuin onder scheldkaart. Rechtsboven warmtekaart. Pal naast postspreidingskaart. Frustratiematrix per vierkant. Weer dingen in je hoofd gehaald. Zo typisch voor jou. Zo typisch. Jawel, jawel. Zo typisch dan jij. Een stek door elkaar. Altijd kromme lijnen. Stoelen schuin door de kamer. Zie de pakketstroken niet. Jouw afstand tot randen is slordig. Verward. Geen blokzaag. Mijn blokken die schuiven geschoven. In banen. Pats. Recht evenwijdig. Niks te lang. Niks ernaast. Twee keer links is twee keer rechts. Kom op tijd. Zie de kaart. Mijn legenda. Altijd van boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestikkelde cirkel. Plat naar de hemel. Gescheiden van dingen in lijnen en kavels. Jawel. Dan jij. Ineens op het strand in de duinen. In een kromming verdwenen.

0: zou kunnen zeggen
1: dat alles begon
2: met
1: een babbelende
0: buschauffeur.
1: Thuis iets opzoeken
0: als men hem
1: en later naar vroeg.
2: Wacht hij
0: altijd
1: hetzelfde antwoord
2: te geven.
0: Het begon allemaal met de amicale buschauffeur.
2: Hij gaf mij
1: een veelzeggende blik
0: bij het uitstappen.
1: En ik
2: bleef
1: straat
0: achter.
1: Met een bevreemd, een vreemd gevoel.
0: Alsof ik zojuist van mijn
2: spraak
0: beroofd was.
1: Mooi, niet slecht.
2: Alsof hij zojuist van zijn spraak beroofd was.
3: Alsof ik zojuist...
0: Hoe denk
1: je
0: daarover?

atmosphere. Koeltes in eilanden boven het warme asfalt. Regio's niet aan gedacht van morgen. Geen rekening gehouden met regen op een ochtend die heet en stil was voordat de bus reis. Zachte plots, meestal rustig water, links droom, rechts

0: Zo. Goed. Misschien wel beter.
1: Benauwd.
0: Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft lig ik wel weer voor op hem. Streepjes hem, dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij de schuim achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de buxeshaar. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand, ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag, ook bovendien uitstraling. Die kung fu meesters bijvoorbeeld, niet groter dan anderhalve meter die jappen, maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling, innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon, laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin

drag. En dan rusten, slok en dan lossen, opmerken. En ik breek je andere.

0: beheersing hebben ze. Hoe die trainen discipline. Lam.
1: Oh.
0: Tijgerklauw. Respect. Ik. Bijvoorbeeld. Misschien toch eens check op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor je zoiets kan? Jezus. Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag. Planken dan weer dit slaan. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo ook wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ik, Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: De tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin houten tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende briefbus, nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaarse arceert. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee, naar het golfland, het strand, de lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou, met dreunende tred over banen van tegels, nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK, TMK. KTM.
2: MTK.
1: Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van.
2: TMK.
1: Misschien. Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route. Haar richting Noordoost in het kroon van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel. En alles is zichtbaar.

Met z'n vijf nog tegen het eind, al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kon het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Soort een nieuw lachje, monddoeken wat omlaag, handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy! Your own fucking decision! Man! Te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf wel. Mooie vrouw. Ik wel. Veel te veel.

0: had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan van mij verwachten. Zou ik bij haar...
1: MTK.
2: Meer thuiskomen. DMK. Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug bij Joe. Jij de mijne, ik de Joe.
3: DMK.
2: Minder trammelant kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. Kun ik heus wel. Dat toontje. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammelant enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klomp van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten.

Gesnoten! Die smerige rook bij mevrouw. Wat dan ook. Open de ogen! Is niemand zonder zijn pakje? Wat moet er gesnoten zonder steen? Ik heb ook een geest. Laat ik het! Laat ik het!

achter de geur van mijn gang donker, de geur van mijn thuis. Sigaretten rood.

0: komen?
1: Nee, ook niet. Auto Boom. Weg. Beter zo ook.
0: Boom.
1: Trouwens, stel idioten.
0: Boom.
1: Tot 2 uur 's nachts tv kijken op maximaal volume. Boom. En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buitenagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zijn mijn tanden stieren.
2: Als men hem er later naar vroeg,

memories

listening. Heart. Lungs. Listening.

Draw. Chair. Seat. Close. Myself. Here.

got myself. Look,

All sorts of all these, yes.

One, two, one.

many times? 2 times 2 times 2 all times. 4. 2 times 2 is 4. 1 1 2 1 2 2 3 1

That's the question. Well, let the world go.

Sissimo! Softer! Still softer. Nope.

continue up

Zoho.

Dit was I Am Her Mouth, de kameropera van Jan van de Putten, uitgevoerd door mezzosopraan Gerry de Vries, pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet, dat zijn Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Kartsen Kleijer, altviool en Arno van de Vuurst, cello. De uitvoering vond plaats op 13 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles tijdens het festival November Music 2009. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. Twee dagen later vond in de Toonzaal, in het kader van hetzelfde festival, een concert plaats van een geheel andere orde. Onder de titel For Braxton speelde het Engels trio Apartment House, dit keer aangevuld met rietblazer Frank Gratowski, werken van Braxton, Gratowski en Christian Wolf. Vandaag krijgt u het laatste, bijna 20 minuten durende werk van dit concert te horen. Composition number 322 en dan tussen haakjes plus 139 van Anthony Braxton. Vanuit muziekcentrum De Toonzaal hoort u Apartment House, bestaande uit Anton Dukosiewicz, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano, aangevuld met Frank Gratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogot. Binnenkort is op de concertzender de rest van dit concert te horen.

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live, met vandaag het 9e van 10 programma's met live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2009. Dit festival vond vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag drie werken, namelijk Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel, Lit van Ned McCowan door pianoduo Post en Mulder en tenslotte het vervolg van het concert van Apartment House. Zeven muzici, een parallel universum waar muziek tot taal wordt en taal muziek schept. Chaos is er de hoogste orde. Hun wereld is een donkere ruimte, te klein en maar met één uitgang. Pigeon House, het is de verwrongen reflectie van onze jachtige samenleving. Wat is de weg naar het licht? Horen en zien we onszelf terwijl we luisteren naar het lawaai van politici en de overburen op tv? Dit is de toelichtende tekst van de muziektheatervoorstelling Pigeon House, die tijdens November Music 2009 in première ging. Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel maakten de voorstelling, die werd uitgevoerd door Anat Spiegel en Taru Huotari stem, Bart de Vrees slagwerk, Ainoa Miranda contrabasklarinet, Koen Kaptein trombone, Bas Wiegers viool en Annie Tangberg cello. De opname werd op 13 december 2009 door Kees van de Wiel gemaakt in de Witte Dame te Eindhoven

Thank you.

0: This night takes a long time.
1: We are afraid.
2: We have no idea.

in the dark.